Hun kwe kwe ti dat nog eens no in not den dat dat ko have drin nog een indie wit dat met wat bes ni was te bij on dat set. Hun is die jak jak me ga han. Ai me is in het renom pus ge de bij en dan ben jos van aan die met al in een u dit ge moet een in een een mino is in na bootgen schaut en schaut ook in dat. Ik hun is in het renom in de meer dat. Une heure de temps, non, une demi-heure de temps. Tu m'as dit, oui, tiens, t'as ni papa, t'es une heure. René, Ginette, tu répètes, non, une demi-heure de temps. Et René, bon après-midi, dis, t'as n'a rien, j'ai une batte. Une bonne sieste.